0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey, dit is Tim van de Hersenhardenband. We hebben net onze nieuwste single Moeie Mens uitgebracht. En die is nu te horen op Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey, dit is Tim van de Hersenhardenband. We hebben net onze nieuwste single Moeie Mens uitgebracht. En die is nu te horen op Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen, tussen Boxmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
6: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
7: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen, die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslag nu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf nimmer kan.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers

0: Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hey, jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
7: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
6: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
8: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
6: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
11: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huis en Haar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huis en Haar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenhaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
12: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM. Venlo en

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

vergeten wat er waren. Ook dit heb ik tuk gehad. Bij de aangeschoten raakte mij, brandt tot toch een leeg vertrouwen.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten met een energiezuinige airco van Verkoelen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
7: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
6: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
6: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
11: Alles voor de lekkerste barbecue. Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue.
13: Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
11: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: En die zegt hartelijk welkom op een nieuwe vrijdagochtend. Het is 8:08 op de kop af. Op vrijdag 8 mei, de 8e van de 5e 2026. Eerst even de uitzendkracht van dienst van vorige week even hartelijk dankzeggen. Dat was Harald Bauer. Harald Bauer, vielen dank, jongen. Ja, voor het waarnemen van het programma. Goedemorgen allemaal. Ja, lekker hè, die weken waarin je af en toe een dagje vrij hebt en dan weer eens een dagje werkt. En dan weer twee dagen vrij hebt en zo. En voordat je het weet is het dan weer vrijdag. Ik bedoel, ja, Koningsdag was vrij. 5 mei voor veel mensen was vrij. Volgens mij 13% van de cao's staat tegenwoordig dat 5 mei een vrije dag is. En dat aantal dat neemt steeds meer toe. Ja, en komende week, donderdag, is natuurlijk Hemelvaartsdag, ook de ideale gelegenheid om even die vrijdag eraan vast te koppelen en dan op die manier jezelf ook te trakteren op een lekker lang weekend. En of dat weekend gepaard gaat met zon, dat gaan we straks vernemen van ons weerorakel Frank Burm. Want die zit op dit moment alweer geconcentreerd alle weermodellen te bestuderen natuurlijk. Ja. Goed, in België is het vandaag de dag van de hefdruk. Erg interessant. En in Nederland is het de week van de stenenwinkel. De week van de stenenwinkel. Goed, wat gebeurde in het verleden in de wereld? Op 8 mei 1886 werd er bij een apotheek in Atlanta voor het eerst Coca-Cola verkocht. Het drankje was ontwikkeld door een apotheker als alcoholvrij alternatief voor het destijds zeer populaire alcoholische drankje Vin Mariani. En het bevatte onder andere wijn- en coca-extracten. Ja, en tot op de dag van vandaag ligt het recept voor Coca-Cola in een bankkluis in Atlanta. Goed, 81 jaar geleden, toen gaf in Berlijn het Duitse opperbevel zich onvoorwaardelijk over aan de geallieerden. En daarmee kwam er definitief een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 68 jaar geleden, we schrijven 1958, 8 mei. Toen tekende koningin Juliana de Deltawet. Dat was een wet om ons land te beschermen tegen overstromingen. Dijken konden versterkt worden en de zeearmen in Zeeland werden daarmee afgesloten. En in 1980 werd de strippenkaart ingevoerd. De strippenkaart in het Nederlandse stads- en streekvervoer. Moest je bij de buschauffeur als je de bus van de Zuidoosten destijds nog binnenstapte. Je strippenkaart. En al naar gelang de afstand die jij wilde overbruggen met die bus, kostte je dat een aantal strippen. En die buschauffeur die stempelde dan. Ja, dat is heel erg leuk. Goed, wat gebeurde in het verleden hier in het Venlose in 2018? Toen werd er een monument voor de sterrenkundige en de presentator Griet Titeleer bij de Zalserhof in Venlo in Houtblerik werd onthuld. Dat gebeurde op de dag destijds in 2018 dat Titeleer 75 jaar geworden zou zijn. Dus morgen zou die dan, even kijken, 8 jaar ouder, dan zou die 83 worden. Griet Titeleer overleed in 2017 en snel daarna ontstond het idee voor een monument. Het resultaat van dat idee is een ouderwetse tv waarin een hologram en een animatieversie van de wetenschapper te zien is. En in 2022, nog maar 4 jaar geleden, toen was er een idee voor een moederdagmarkt in Blerik. Maar die is op het laatste moment toen afgelast. En waarom? Er stonden heel veel auto's geparkeerd en die konden ze niet wegkrijgen. Nee, dat is natuurlijk ook, ja, niet ideaal, hè?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: De dag begint met
1: Vitamine Venlo.
7: Boordevol fruit en granen voor een goede start van de dag.
8: Hi.
9: Hey, hallo.
8: We zijn er hoor.

0: sound.
1: Marlon Rudette en When the Beat Drops Out. Zo, vandaag een spannende dag. Want de eindexamens beginnen daar vandaag voor 145.000 scholieren. Op de HAVO, het VWO en VMBO, GL en TL. Daarbij hebben we het dan over de ouderwetse papieren eindexamens. Die zijn voor iedereen hetzelfde. Leerlingen op VMBO, KB en BB doen digitaal een veel flexibeler examen. Die zijn al eerder begonnen, soms al op 1 april. HAVO-leerlingen trappen vandaag af met Nederlands en filosofie. VMBO krijgt wiskunde voor de kiezer en het VWO buigt zich over bedrijfseconomie en of kunst. Het gaat nog steeds op dezelfde manier als tientallen jaren geleden. Eén examendatum en precies dezelfde examenvragen op papier voor iedereen. En ja, dan zit je met z'n allen in een grote sporthal. En dan precies 9 uur sharp bijvoorbeeld wordt dan die envelop geopend met allemaal die eindexamens. En dan net in het pand daarnaast besluit een aannemer helemaal los te gaan met een Hilti of zo. Of die ene, ja, weet ik veel, docent die rondloopt, die toezicht houdt, die loopt daar rond met die krakende schoenen. En dat je denkt, oh man, alsjeblieft, dat lijkt mij zo enorm af. Of dat je opeens naar het toilet moet en dat is allemaal moeilijk en lastig. Enfin, goed, mocht je examen doen vandaag, heel veel succes. 17 over 9, Omroep Venlo Radio. James B. nu.

0: toch? En dan die piano zo eroverheen. Hoe lekker, hoe lekker. James B. De Vitamine Venno. If you ever want to be in love. Ding. Ding. Ding.
1: Weerman. Frank Burgum.
2: Het weer.
0: Het weer. Ja. Zoals ze doen gebruikelijk rond dit tijdstip, schakelen over naar de Burgumbaas, Frank Burgum. Burgum, meneer Burgum, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rudy.
0: Goedemorgen. Wie steht das Leben?
3: Das Leben steht, steht ganz gut.
0: Ja.
3: Und jetzt bricht so langsam die Sonne durch.
0: Ah, das ist super, ne?
3: Das ist
0: schön. Ja, altijd lekker een beetje die zon natuurlijk, hè, Frank.
3: Heerlijk, ja. Ik zag vanmorgen alles van die wakkie hier in het zwerk.
0: Ja.
3: En uiteindelijk resulteert dat in voorzichtig doorbreken van de zon. En als het goed is, dan zal het zo rond het middaguur zal het vrij zonnig zijn. En tenminste, een flinke zonnige periode, laten we het daarop houden.
0: Ja.
3: Er is altijd nog een hoge drukgebied, ligt een beetje boven de Noordzee. Kans op inversiewerking van dat hoge subsidentie en zeer veel.
0: Jongen, jongen, wat een vaktermen komen er weer voorbij. Het zwerk, wakker, subsidentie. Van de verdentie.
3: Subsidentie-inversie,
0: ja.
3: Ruud.
0: Ja, ja,
3: ja,
0: fijn.
3: We zijn nou toch bezig met de examens en ja. Laten we dat dan maar meteen invoeren als een of andere. Een vraag. Ja, ja. Jongens, hoe heet dat?
0: Ja, wat is dat
3: precies?
0: Subsidentie-inversie, ja. Natuurlijk. Wie heeft er niet van gehoord? Maar vandaag, Frank, jij steekt al direct vlot van wal. Maar vandaag, ja. We gaan zon en wakker verwachten, Frank?
3: Ja, we krijgen de zon erbij. Steeds meer. En in het noordoosten, zeg maar, als je Nederland, als je een lijn trekt van Den Helder naar Venlo, alles ten noordoosten daarvan. Zit dat baat in de zon. Eigenlijk ligt de lijn een beetje meer noordelijk, boven de Achterhoek. En alles ten zuidwesten daarvan zit onder de bewolking. En dat, dat pakket met bewolking gaat het eigenlijk niet lang meer volhouden, want de zon heeft al behoorlijk wat kracht. Zo in de eerste decade van mei heeft toch wat in de pap te brokkelen. Dus die wolkenvelden die gaan grotendeels oplossen. En dan houden we een mix van zon en wolken over vandaag. Temperatuur, nou, ik de 20 graden aan misschien. Als we mazzel hebben, anders blijft het gewoon.

0: even kijken of dat echt wel zo is, hè, Frank?
1: Ja, maar ik ga inderdaad, want ik zie oost-noordoost, ik zie ik zie die grote stroomwindmolens staan.
0: Ja.
1: En die wijzen dan met de achterkant naar de, in de richting van het zuidwesten. Dat betekent de voorkant in noordoostelijke richting staat gericht. En daar komt de wind dus ook vandaan vandaag. En we zien gaandeweg de vrijdag en al helemaal op de zaterdag dat de wind een meer zuidcomponent krijgt. En dan gaat die N eruit en dan is het oost-zuidoost. Daar gaat die uit waaien en dan komt er wat warmer lucht onze kant op. Dus ik verwacht morgen temperaturen van 22 en misschien met flink wat zon. Als de zon erg zijn best doet, zou het zomaar 23 graden kunnen worden op de zaterdag. En dan hebben we gewoon een heerlijke warme dag te pakken. En vorige week werden we natuurlijk rijkelijk getrakteerd toen jij eventjes sabbatical ging. Toen hebben wij hier temperaturen van 26,5 graad gehad. Ja. Dat is natuurlijk zomers en dat is bijzonder in mei natuurlijk. Komt wel eens vaker voor. Maar het is toch wel bijzonder als je al met de zomerse dagen gaat strooien. Nou, dat zijn er dan maar een paar geweest gelukkig. Want dan kun je het kruid ook niet verschieten al in mei. Dan wordt dan meestal afgestraft met een koele noordelijke stroming.
0: Ja, precies.
1: Maar, ja, en als ik nou de weerkaarten bekijk, je zei het aan het begin van de uitzending, Frank, je zit al in de weerkaarten, dat is ook zo. En ik heb eens even gekeken, maar er vormt zich een hoge drukgebied, wat nu nog boven Scandinavië ligt, dat trekt geleidelijk in zuidoostelijke richting enigszins weg. Dat heeft niet meer zo'n invloed als weer, maar een ander hoge drukgebied, nu nog boven de oceaan, dat gaat een lopertje uitleggen in de richting van Groenland, IJsland. En boven Scandinavië ontstaat dan een trog, en dat zijn een paar lage drukkernen. En daar krijgen we dan volgende week weer mee te maken. Vanaf zondagavond wordt het weer al wat slechter. Dus als je zondag neerstrijkt ergens op een terrasje, heb je nog fantastisch weer in de middag. Maar later neemt de bewolking toe en zondagavond kan er dan een enkele bui vallen. Misschien later in de middag ook al. Dat is toch last minute werk, Ruud.
0: Ja, precies.
1: Dus dan moeten we even maar bekijken hoe dat gaat. Zondag overigens ook nog 20, 21 graden in onze contraille. En dan komt dus later op de dag komt de bewolking er weer bij kijken. En ja, dan kan dus die enkele bui vallen. Dus als je, zoals gezegd, zondag eruit gaat, neem dan voor de zekerheid toch een jasje of een parapluutje mee. Want dat kan zomaar fout gaan aan het eind van de dag. Nou, vanaf maandag zijn we dan weer vertrokken. En dan zie je de wind de westhoek op gaan zoeken. Eerst noordwest en later west. En dan, dat heeft te maken met die trog boven Scandinavië. En ja, dan kan het toch wel weer gaan afkoelen. En dan wordt het overdag een graad of op maandag misschien 11, 12 graden als het een beetje tegen zit. En dan doen we er gewoon weer 17 graden vanaf. En dat hadden we afgelopen week hadden we dat op de woensdag. Toen werd het amper 10 graden hier. De hele dag regen. Nou, ik verwacht dat eerlijk gezegd volgende week niet zo'n hele dag. Maar er kunnen toch wel eens vaker wisselvallige perioden voorkomen. En dat duurt dan de hele volgende week tot en met volgend weekend. En zeker geen slechte momenten. Er is zeker ook ruimte voor het zonnetje af en toe. En dan komen er weer van die wolkenvelden voorbij, of wolken, of buien. En dan is het weer licht wisselvallig. Dus volgende week doet de natuur weer even een stapje terug. En ja, dan op de langere termijn moet het weer zich dan weer gaan herstellen. Dat heb je toch heel vaak in het voorjaar, dat jojo-effect. Dan een keer weer een zomerse dag ertussen. En dan wordt het weer eens een keer wat minder. En ik denk dat dat alleen maar gunstig is voor de zomer. Dat het mei in ieder geval niet blijft strooien met zomerse en zelfs tropische dagen. Zoals dat in het verleden ook wel eens gebeurd is.
0: Ja, precies. Kruid verschieten, dat vind ik inderdaad een hele mooie. Moeten we niet hebben, Frank. Moet nog wat in het vat blijven zitten voor de echte zomer en het echte langere voorjaar.
1: Heerlijk,
0: ja,
1: augustus, man.
0: Jongen. Nou, fijn. We weten in elk geval voor de komende dagen waar we aan toe zijn. Ga je nog wat leuks doen dit weekend, Frank?
1: Ja, nou, ik ga eens kijken bij de kleinkind.
0: Och, daar is hij weer weg. Nou ja, wat is er nou toch? Is altijd, lijkt wel, af en toe, dat is Frank en ik, als wij praten met elkaar. En dan als Frank te lang praat, dan gooit hij automatisch de verbinding eruit. Ik ga Frank gewoon eens even kijken of ik hem nog een keer kan terugbellen.
1: Was hij weg?
0: Ja, daar was hij weer. Hi Frank, je was nog bezig met de kleinkinderen.
1: Ja, we gaan dit weekend ook eventjes weer met de kleinkinderen. Die hebben natuurlijk 2 weken vakantie gehad. En dit is laatste.

0: de vakantie. Dus wellicht dat we ze even meenemen ergens naar een pretparkje of naar een speeltuin. En dit weekend is gewoon heerlijk weer, man.
1: Met opa Beurman in de achtbaan.
2: Dank u wel.
1: Ik zit even gezellig. Doen, zou ik zeggen. Frank, mag ik je een bijzonder aangenaam weekend toewensen? En IJs en Wederdiende spreken we elkaar volgende week weer.
0: Ja, Ruud, hartstikke bedankt. Voor jou hetzelfde. Voor alle luisteraars een heerlijk weekend. En graag tot volgende week dan.
1: Adios, Frank.
0: Adios, Rudy.
1: Doei, doei.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hanta-virus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Mie op Umroep Venlo.
4: Hey, dit is Tim van de Herfsthalenband. We brachten recent onze nieuwste single Moeie Mens uit. Dat was een persoonlijk verhaal, maar hopelijk met een boodschap die ook allemaal kracht kan geven. Laat de herinneringen verder leven en geniet van Moeie Mens. Nu ook op Umroep Venlo.
0: Het beste uit de regio.

De Herzane Band met het mooie nieuwe plaatje. Mooie mens, inspiratie voor de nummer komt voort uit persoonlijk verlies binnen de band. Want we weten het allemaal, medeoprichter van de Herzane Band, Falco Dings, die overleed plotseling in februari vorig jaar. En dan, hoe mooi is het dan als je dat kunt herdenken en eren door middel van zo'n plaatje. Mooie mens van de Herzane. Goed, ze komen ook met een nieuw album trouwens, Samen Buurt Het Goed. En dat album dat verschijnt op 22 mei. En dan weer een maandje later, dan is het echt een heel groot hoogtepuntje. Want dan openen ze Pinkpop in Landgraaf. Goed, het is 9:45 op 8 mei 2026. En 3 jaar geleden, toen was het ook ongeveer 8 mei. En nog meer specifiek, toen was het 6 mei 2026. En toen was er een hele grote brand in Bleren. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Grote brand, 4:15 smiddags op de Voltastraat in Bleren. Die verspreidde zich heel erg snel, binnen enkele minuten, over verschillende bedrijfsloodsen. Geen slachtoffers, maar wel heel veel materiële schade. En een van van de grote slachtoffers was de Stichting Voedselhulp in Blerik. Nou, we hebben zo dadelijk in de studio Gino Verheijden. Die gaat ons vertellen van de Stichting Voedselhulp in Blerik, hoe ze er bovenop gekomen zijn en hoe het nu met hen gaat.

0: what it takes. Imagine Dragons in Vitamine Venlo en Whatever It Takes. Goed, ja, zoals zojuist al aangegeven, 2024, toen 23.
1: Ja, 3 jaar geleden.
0: Ja, 23 was het. Ja, toen brok de brandhoed op de Voltastraat in Blierik. Onder andere Stichting Voedselhulp in Blierik, zwaar getroffen daardoor. En ja, wij zitten achter die voedselbank. Ja, daar hebben we toen heel vaak gezien en gesproken. Gino Verheijden en zijn vrouw Charlotte samen. Goedemorgen, Gino.
1: Goedemorgen.
0: Fijn tussen de reffenbus.
1: Ja, vanzelfsprekend.
0: Ja, 3 jaar geleden. Dat vlucht een tijd, hè.
1: Geen hart, hè.
0: Ja. Hey, dat zien we als er van die indrukwekkende dingen gebeuren in hun leven. Dan weten ze vaak nog precies wat ze was op het moment tussen het hoort.
1: Ja, ik hoorde dit. We kwamen van... Nijmegen af, is daar 73.
0: Ja.
1: En toen zag ik de rookpluim vanaf Van Royal bijna. Dat is best wel, er zit ergens iets fout. Hoe dicht daarbij kwamen van... verrek, het kost wel eens op de industrietrein zien... waar we de opslag hebben.
0: Ja, want jij had de opslag door op de Voltastraat.
1: Op de Voltastraat bij de Kievit alweer een paar opslagruimtes.
0: Ja.
1: En dat is... hoe dicht dat we dus bij kwamen van... ja, inderdaad. Ik kon zoveel niet bijkomen en toen heb ik de fiets gepakt en zo dicht mogelijk erbij. Maar het was al weg eigenlijk.
0: Dat is heel snel bekeken allemaal.
1: Ja.
0: Ja. Is er achteraf bekend eigenlijk wat de oorzaak precies was?
1: Ik heb er zelf niks van gehoord, nee. Dus er waren speculaties. Maar...
0: Nee, speculeren heeft weinig zin, hè. Daar schiet ze ook weinig mee op, zeker 3 jaar naar dato.
1: En dat mag voor ons eigenlijk ook niet doen, want kost het krijg je niet verzekeren dat al de ruimtes waren. Ja, we hebben allemaal gesponsord, dus het hebben we al zien weer. Maar ik kost geen verzekering of zo aanspraken.
0: Even voor de mensen die niet precies weten hoe de vork in de steel zit, dit is de Voedselbank en ook Stichting Voedselhulp Blierik.
1: Ja.
0: Wie verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ik ben er voor 14 jaar terug is al weer begonnen. Omdat ik met bepaalde regels van de voedselbanken niet ernst was. Vooral omdat ze de mensen na 3 jaar met lege hand hoesteuren. En daar heb ik gezegd van er moet een oplossing voor komen. Want dat ga ik niet. Ik kan niet na 3 jaar tegen de mensen zeggen, ga ik naar hoes. Toen zijn we begonnen met een paar man, omdat ik toen nog bij de MO's werkte als vrijwilliger. Met een paar mensen die doorzoten, die zelfstandig mogen wonen. En daar heb ik tegen gezegd, want die kwamen bij mij van... ik kan de huur betalen, ik kan de vaste last betalen, maar dan heb ik niks verteerd. En toen heb ik gezegd van, neem dich de stap maar, ik gun dich dat ze weer zelfstandig gaan wonen. En ik zou verteerd.
0: Ja.
1: Want toen ben ik winkels afgegaan en bedrijven afgegaan van hoe kunnen we dat aanpakken? Wat ook met de spullen die afgeschreven zijn. En zo is hij eigenlijk gestart.
0: Zo is het begos. Tot in brand.
1: Ja, en toen waren we al nieuws dat gaat af.
0: Ja, precies.
1: Want toen waren we al een jaar of 10, 11 bezig.
0: Ja, onderweg.
1: En toen was in één keer alles weg.
0: Ja. En hoe is het toen, verder gegaan?
1: We hadden nog een klein beetje opslag toes. Ja. Dat we op verschillende locaties stonden. Maar toen is eigenlijk voor eind 2 maand voor rood voor te delen. Dus we kosten nog de mensen blijven helpen. Maar door de brand dachten we ook van... we stoppen maar, want we hebben weinig of niks meer. Ja. Maar toen kregen we zoveel help dat we gewoon niet kost stoppen.
0: Ja. Wie ziet je geholpen? Op welke manieren?
1: Alle andere manieren. Ja. Ook via de omroep Venlo natuurlijk, met de beelden en met de interviews die ik toen gehad heb. Maar op een gegeven moment waren we gewoon landelijk. En we hebben hulp gehad van achter Groningen tot Maastricht en een stukje Duitsland. En,
0: prachtig, hè?
1: De donaties kwamen binnen, ze kwamen goederen brengen. Wordt vrij snel een vervangende ruimte aangeboden, tijdelijk.
0: Dus, ja. En heb je nog steeds een goede opslagruimte? Is die nog steeds die tijdelijke ruimte... of heb je inmiddels al wat langer uitzicht op wat?
1: We hebben tijdelijke ruimte gehad. En daar maak ik nog gebruik van. Dus, ik ben bezig met een locatie waar we meer kunnen bundelen. Dus dat ik niet meer op 3 veerplaatsen spullen heb staan. De oedel blijft in principe gewoon thuis, omdat we door de koeling en alles hebben staan. En de zonnepanelen op daken in verband met de energie en alles. Maar de locatie zien we aan het vernieuwen. En we zien veergaande gesprekken. En we zien eigenlijk aan verwachten tot de ruimte waar we in kunnen, dat die wel leeg komt en vrij komt, dat we er dan kunnen gaan verhuizen.
0: Oh, dat zou wel heel fijn zijn, hè? Dat gefrust.
1: Ja, dat, dan krijg je een beetje bijeen en dan is er ook de ruimte om met meer vrijwilligers te werken en alles. Want ik moet ook aan de gezondheid gaan denken. Vorig jaar heb ik een terugslag gehad in verband met huidkanker. En ja, dan moest ik aan alle andere dingen denken.
0: Ja. Met wieveel mensen zit je actief binnen uw stichting?
1: In principe doen we met 2 man.
0: Ja.
1: En het bestuur hebben we dan. Maar die doen weinig in de voedsel, maar gewoon bestuurlijk. En mijn vrouw en ik, dus Lotte en Guido, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn de bekende personen van de voedselhulp.
0: Dat zijn de gezichten erachter, hè?
1: Dat zijn de gezichten erachter. En we hebben hulp van de cliënten eigenlijk, die zich tevens regelmatig melden als vrijwilliger.
0: Want dat is natuurlijk wel iets van, tussen zegt van, goh, stel de Vils even uit, door welke omstandigheden, oftewel schoenen eens even lekker wat langer op vakantie. Wat er ook wat misschien ook wel eens aan toe lekker kan zien. Hoe ga je dit dan door inderdaad? Zien er voldoende handjes?
1: Nou, de afgasten zijn dat we de laatste 15 jaar niet op vakantie zien geweest.
0: Nee.
1: Dus gaat gewoon door. Af en toe werken om daar mot. Kijk, als ze de ziekenhuis lezen of wat dan ook, ja, dan kent ze niks.
0: Ja.
1: Dikwijls deed de vrouw het dan alleen of met een vrijwilligster of wat dan ook. Maar in principe, ja, we zien 7 dagen in de week bezig.
0: Ja. Zouden we vrijwilligers welkom zien om af en toe wat meer hand- en spandiensten te verlenen?
1: Misschien in de toekomst wel, maar nou niet omdat we veel tools doen.
0: Ja.
1: En ik ken niet de mensen zeggen, ik ga op vakantie in eerste sleutel thuis. En Kima was die gaan maar zeggen.
0: Ja, misschien dat een beetje poetsen, wat schilderen en de katten af en toe voren. Ik weet het niet, hè?
1: Nee. Dat willen we toch in eigen hand
0: houden. Het is toch het eigen kindje ook, letterlijk een figuurlijk.
1: Ja, dat lust niet gewoon los.
0: Nee.
1: Dat merk ook, als ik bij vrijwilligers werk, ben ik toch overal met.
0: Ja, nee, dat is denk ik wel een heel veel voorkomend bino obstakel voor de echte mensen met de passie voor dingen.
1: Ja.
0: Het geer in eigen handen willen houden. Hoe is het tijdens met het beroep wat op een stichting gedaan wordt? Zitten mensen er echt om verlegen nog?
1: Ja, wij helpen de mensen die eigenlijk niet weten wat ze doen moeten. Om te beginnen met motten ze huis aankloppen. Als ze weer gesteund door instanties. Dat kunnen bewindvoerders zien, dat kunnen de gemeente zien. Of ze zien toevallig op internet of ze huren van waar dan ook. Dan kloppen ze bij ons aan. Dan gaan we kijken of ze naar de voedselbank kunnen. Want een van de voorwaarden is dat de mensen eerst 3 jaar naar de voedselbank gaan. Lukt dat niet direct of ze wachten hier of wat dan ook, nou wezen tijdelijk. En na 3 jaar zet de voedselbank eigenlijk tegen hun cliënten van, het is hier afgelopen. Maar we zien dat ze nog echt in het probleem zit. Eerst een briefje mee probeerde ik maar beginnen te melden.
0: Ja.
1: Dus we kregen ze toch wel van alle kanten aangeleverd. En we moeten ook echt secuur zien met selecteren. En dan, er is toch wel een controle op. Ja.
0: Hoe lang mogen mensen bij jou blijven?
1: Dat is eigenlijk onbeperkt.
0: Zolang het nodig is.
1: Zolang als het nodig is. Ja. In principe mogen ze terug naar de voedselbank als ze 2 jaar weg zijn geweest. Maar er zijn er weinig die door gebruik van maken. En mijn vrouw was mee blijven.
0: Ja, nou ja, goed. Als mensen maar geholpen weer.
1: Ze weer geholpen, zolang als wij ook de hulp krijgen. En voldoening met hebben, dan gaan we door.
0: Ja, fijn. Mooi. Gino Verheijden, samen met Charlotte. Charlotte past nog letterlijk op de winkel toe, denk ik.
1: Ja.
0: Dan hoop ik dat er snel witte rook gaat komen voor de nieuwe opslaglocatie. Dat zou heel fijn zijn. En gang door met het hele goede, mooie werk. En fijn dat inderdaad het weer crescendo gaat naar de brand van een heel aantal jaar geleden.
1: Ja, dankjewel, want de spullen stonden ingepakt voor de verhoezing.
0: Voor de verhoezing?
1: Het is afwachten wanneer het definitief gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dan geven we dan wel.
0: Even terugbereid aan, hè?
1: Even aan.
0: Dus, dit keer witte rook. Geen zwarte rook, hè? Witte rook, ja, precies.
1: Hopelijk doe ik het, ja.
0: Dankjewel, Gino, en een hele fijne dag verder.
1: Dankjewel.

0: Ach, deze man grosseert ook in het somber. Dan luister je naar en dit is zijn nieuwste plaatje. Zijn nieuwste hit, bijna. Potential. 2:10. Zo dadelijk zijn we terug met uur nummer 2 van Vitamine Venlo. Maar eerst Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. Leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat de stichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
3: Vitamine Venlo.
0: Vitamine Venlo. Dit is Omroep Venlo.

0: champagne je toch gewoon in Frankrijk. Oh, lekker. Heerlijk op de Route du Soleil. En dan word je vergezeld door Alizé met Moi, Lolita.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: En die zegt hartelijk welkom bij uur nummer 2. Het uurtje tussen 10 en 11 bij Omroep Venlo Radio. We kijken op de kalender en we zien dat het 8 mei is. En we zien ook dat het in België vandaag de dag van de heftruck is. Ja, het moet toch niet gekker worden. Je bedoelt, ze verzinnen wel wat. En het is natuurlijk hier in Nederland de week van de stenen winkel. Word je uitgenodigd en vooral ook verzorgd om in een fysieke winkel je boodschappen te gaan doen. Om gewoon even wat tegenwicht te bieden tegen allemaal dat online geweld. Goed, wat we wel van online hebben, dat is het weerbericht. Vandaag droog, zonnig, 19 graden maximaal. Maar morgen wordt het heel erg lekker, 22, 23 graden. En pas in de loop van zondagavond kans op enkele regenbuien. Ja, daar doen we het voor. En wat het dan maandag wordt, dat zien we dan wel weer. Goed, na 4 jaar komt er een einde aan de stadsbrouwerij in Venlo. Brouwerij De Klep is op eigen verzoek failliet verklaard. Vorig jaar werd al bekend dat de brouwerij de locatie in de voormalige foodhal moest verlaten. Toen werd bekend dat gildeopleidingen vanaf volgend schooljaar aan de slag gaat met horecaonderwijs in het pand. Het lukte niet om een nieuwe locatie te vinden. En daarom is er 4 jaar na de opening van de brouwerij het faillissement aangevraagd. Dat is jammer. Maar waar er deuren dicht gaan, gaan er ook weer open. Want in korte tijd heeft de Klaasstraat er 2 bekende winkelketens bijgekregen. Dille en Camille en My Jewelry. My Jewelry? Daarmee neemt het aanbod in de binnenstad verder toe. In het kader van de Week van de Stenen Winkel. Dan wordt ook het winkelaanbod gevarieerder. Met de komst van My Jewelry verwelkomt de Klaasstraat in korte tijd al haar 2e bekende winkelketen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat die precies open gaat. Het wordt wel al geworven voor personeel. En in januari komen ook Dille en Camille naar Venlo. Dat is een winkel die specialiseert zich in artikelen, natuurlijke materialen, vogelhuisjes, doe-het-zelf pakketten, echt, ja. En de oprichter van die zaak die had destijds een duidelijke missie. Met natuurlijke eenvoud een tegenreactie bieden op de opkomende wegwerpmaatschappij. Nou, dat is wat een heel mooi streven natuurlijk. Mannen die houden vaker geld over dan vrouwen. Komen gemakkelijker rond en krijgen vaak meer geld binnen dan ze uitgeven. Maar toch belanden ze ook weer vaker in de schulden. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. Bijna 80% van de mannen houdt een beetje tot veel geld over. En bij vrouwen blijft dat steken op 73%. Ze komen vaker dan mannen precies uit in de maand en gebruiken vaker hun spaargeld om rond te komen. Nou, die verschillen zijn te verklaren doordat mannen gemiddeld meer geld verdienen dan vrouwen. Van de mannen verdient er ruim 70% bovenmodaal. Bij vrouwen is dat 60%. En zij pakken vaker de onbetaalde zorgtaken op met mogelijk financiële gevolgen tot en met de pensioenleeftijd. Ja, dat geldt dan voor vrouwen. En mannen bouwen jaarlijks bijna 2 keer zoveel pensioen op als vrouwen. Nou, tot zover even de financiële administratie. Kijken we nog even in het draaiboek van dit programma. En daar zien we in dat straks Thijs Pennings komt vertellen wat er vanavond in Nidinskoplein allemaal gaat gebeuren. En 17 mei, dan gaat het gebeuren. De première van de Passiespelen. Dan wordt daar de 2026-editie op het podium neergezet. Heel erg benieuwd hoe dat er gaat uitzien, wat de laatste stand van zaken is. En ja, en we hebben hem al vaker de afgelopen weken in de uitzending gehad. Ed Monstaal, die praat ons even bij.

0: Staals. En als je eerder verteld, een enorm goede hardloper. Je loopt gewoon een marathon, volgens mij, onder de 3 uur. En dan ook nog inderdaad 10 keer in de arena staan, komende maand. Zijn mensen die minder druk hebben. Maar die zit nu niet tegenover me. Een van die mensen die minder druk heeft, Edmond Staal. Wat doe je bij passiespelen, Edmond? Bij PR, marketing?
1: Ja, ik mag PR en marketing proberen te
0: geven. Geen Jezus, hè?
1: Nee. Je moet mij geen toneel laten spelen.
0: Nee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben je de afgelopen maanden regelmatig hier te gast gehad om in de aanloop te volgen naar de première en ook de resten uiteraard van de voorstelling. Ja. Hadden we altijd heel hard naar première toegewerkt. Hoe is het ermee?
1: We hebben de druk met z'n allen. Het is echt onvoorstelbaar druk. Want nu moeten de puntjes op de i gezet worden. De laatste scenario dingen. Nog even aanwijzingen van de regisseur. Nog even iets met de muziek. En dan, die groep moet die kant uitlopen. Die groep, nee, 6 mensen en geen 8. Dat echte detailwerk. Maar ja, dat doet het artistieke team. En dat gaat ontzettend mooi. Het is indrukwekkend om te zien wat er op het podium gebeurt. Daar gaat de boel eromheen. En dat is een beetje ons werk.
0: Ja.
1: Zien dat mensen weten dat het er is en dat ze ook komen natuurlijk.
0: Ja. Zijn er dingen, want jullie hebben natuurlijk meerdere draaiboeken op diverse fronten. Zijn er dingen waarvan je denkt van, oh, hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien?
1: Nee, gelukkig niet. Nee. En dat is natuurlijk het voordeel van zo'n passiespeler. Die zijn er al zo lang dat die weten van dit zijn de echte belangrijke punten. Maar het komt natuurlijk altijd om die details aan. Hè? Iets wat technisch niet lukt of iets wat techniek die je even in de steek laat. Hoe gaan we dat oplossen? Een verzakking in een rij tegels. Want het moet er spik en span uitzien in de doolhof. Allemaal een bocht wat fout staat, allemaal van dat soort kleine dingen. Maar ja, die maken het mensen wel dat ze heel druk hebben met elkaar.
0: Leveringen in containers in zeeschepen die in de straat van Hormuz liggen?
1: Nee. Gelukkig, wij werken met leveranciers uit de buurt. Dus dat loopt eigenlijk allemaal hartstikke goed. Iedereen staat ook klaar om de passiespelen te helpen. Dat is heel plezierig om te zien dat als je in de regio bij een bedrijf komt, zegt, we hebben dit nodig over de passiespelen, dat die zorgen wel dat het op tijd allemaal komt. Maar dat betekent niet dat het gevoel van druk, over een week is het zover, dan, die is er. Maar dat is gezonde spanning, dat is prima.
0: Een groot maatschappelijk draagvlak. Moeten jullie daar nog hard aan werken, of is er dat automatisch?
1: Nou, we richten ons natuurlijk nu door de nieuwe opzet ook op veel jongere mensen. En dat hebben we allereerst gezien dat werkt door de cast, die enorm jong is. Toneelgroep Maastricht brengt natuurlijk een aparte dynamiek mee. Die werken op een niveau, ook met landelijke contacten, daar moet je allemaal op schakelen. Zodra je een bedrijf bent, bijvoorbeeld die ijsjes, het is opvallend hoeveel mensen daar positief op reageren. Dan zegt zo'n bedrijf gewoon, ja, gaan we doen, we gaan een speciaal ijsje voor jullie ontwerpen. Ja, we maken ook bonbons, zullen we ook een bonbon doen? Nou, die met je mee willen denken, dat is gewoon heel plezierig om te zien. En morgen gaan we met de bus, een van de grote decorstukken, gaan we door de stad rijden. We komen in alle deelgemeentes van Venlo. En mensen die ons fotograferen, die kunnen prijzen winnen. Nou, dan benader je dus musea en de kasteeltuinen. En iedereen doet gewoon mee. Ja, natuurlijk, vrijkaarten, allemaal te regelen. Dus je merkt dat de passiespelen heel veel goed willen hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de mensen deze keer wel vragen hebben over die nieuwe richting die we gekozen hebben. Inhoudelijk, ja, want we hebben natuurlijk zo'n moderne versie ervan gemaakt met behoud van het originele verhaal, dat de traditionele doelgroep denkt van, goh, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. En de groep die we willen benaderen, die zeggen, nou, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Dus we rekenen helemaal op de mond-tot-mond reclame, want we weten zeker dat als mensen bij ons op bezoek zijn, dat effect heeft. Ja. Het is zo'n ontzettend mooie voorstelling.
0: Ja, je geeft met name aan de jonge cast. Daarmee hoop je ook inderdaad de jongere doelgroep heel bewust aan te binden. Ja. Wat doen jullie daarvoor om dat te bewerkstelligen?
1: Nou, allereerst natuurlijk, we gebruiken enorm veel social media nu. En je hoopt ook dat in onze eigen cast, die doet dat natuurlijk in hun eigen netwerk ook heel veel. En je communiceert er ook over dat het helemaal nieuw is en dat het modern is. En ik merk ook in mijn eigen bubbel, zal ik maar zeggen, ook wel van vrienden die dan zeggen, ja, zo'n religieus verhaal of de grappen. Ja, ze hangen hem aan het kruis. Ik zeg, er gebeurt van alles zoals het ook in het oude verhaal gebeurt. Maar de boodschap die eronder zit is zo universeel. Daar zitten scènes bij en denken, ja, het is natuurlijk ook literatuur. Hè? Frans heeft, Frans Pollux heeft er een fantastische tekst van gemaakt. Daar zitten zoveel mooie zinnen in die tot nadenken stemmen, zonder dat het belastend is. Het is nieuwsgierigmakend. Ik denk dat dat een mooie omschrijving is.
0: Prikkelend, niet zwaar.
1: Zitten een paar hele heftige scènes in. Maar die passen zo ongelooflijk goed in het verhaal. Laten we eerlijk zijn, het leidersverhaal is ook, is van zichzelf zwaar.

0: denk je, hoe krijgen ze zo'n scène nou zo dat die helemaal naar deze tijd gebracht is? Ik ga niks verraaien, maar daar zitten ja, een paar universele boodschappen in die iedereen die de krant leest of naar het nieuws luistert denkt, oké. En dat zit erin zonder belerend te zijn. Ja. En dat is echt een compliment voor schrijvers en regisseurs.
1: Ja, als je dat weet over te brengen en die boodschap landt op die manier, dan heb je het goed gedaan.
0: Ja.
1: Ja, hoe ver zijn jullie nu op dit moment? We zitten anderhalve week klein aan. Nee,
0: bij de voorlaatste repetitie vorige week, die ik nog gezien heb, ik probeer ze allemaal te zien, was het eigenlijk.
1: En zijn het complete doorlopen dan?
0: Ja,
1: de huidige repetities?
0: Natuurlijk, ze moeten nu alles doorlopen, maar het is nog geen generale repetitie. Dus de acteurs weten ook van, oh, we kunnen misschien dit nog een beetje bijstellen, maar in grootsem gans, het staat gewoon helemaal, en het staat ook echt. Het is natuurlijk heel moeilijk, 180 man op de bühne. Je moet het koor en de muziek en de spelers en die rondrijdende auto's, het moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Het is natuurlijk volledig geregisseerd, maar het ziet eruit alsof het op dat moment ontstaat. Nou, met auto's op een podium moet je natuurlijk super voorzichtig zijn. En dat is bijna een ballet geworden, zoals die auto's over die bühne rijden en hoe mensen daarin en uitstappen. Dat is, ik vind het regietechnisch ongelooflijk slim gevonden.
1: Ja. Die doorloop die van A tot en met Z gaat het op dit moment. Hoe ziet de laatste week er dan nog uit voor iedereen?
0: Vanavond is het nog een keer oefenen tussen koor en cast. Omdat het starten van zingen en het einde van een tekst moet perfect op elkaar aansluiten. Dat gaan ze vanavond nog een keer. Dan gaan ze zondag nog een keer helemaal kijken hoe het loopt. De laatste puntjes, jongens, we doen dit even zo. En dan hebben we de week erop generale repetitie.
1: Ja, en dat is gewoon, wat is het verschil met een totale doorloop versus generale repetitie?
0: Dan zijn er geen aanwijzingen meer of niks meer. Dan wordt er niks stopgezet. Dan wordt er gewoon, jongens, we beginnen. En dan moet het ook precies binnen de tijd zijn. Teksten kennen de mensen allemaal, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar het gaat over die, hoe zeg je die tekst? Nou, daar zijn ze al zo ver mee, dat daar maak ik me geen zorgen over.
1: Nee, heb je hulp op het moment dat je je tekst te onverhoopt toch zou kwijtraken? Lopen er ergens schermen mee?
0: Nee, wij gaan gewoon uit van de kwaliteit van onze acteurs.
1: Ja, precies. Ja. Hoe gaat het met de zenuwen?
0: Die zijn er natuurlijk. Maar ik denk als je je vak goed beheerst, en dat doen ons team, dan is het gezonde spanning in plaats van belemmerende zenuwen, schat ik in. En mensen hebben niet voor niks ook natuurlijk de hoofdrollen gekregen op basis van hun capaciteiten. En wat ik tot nog toe zie gebeuren, want we hebben ook natuurlijk met vrienden en relaties zitten er soms al bij repetities, merk je gewoon dat ze gewoon helemaal in hun rol zitten. Ze zien ons wel zitten, want ze spelen ook naar het publiek toe, hè. Je krijgt verschillende momenten van de acteurs vragen. Nou, dat is natuurlijk heel raar dat je door Jezus vragen gesteld krijgt. Dat gebeurt niet zo vaak, maar bij ons wel. En dat zijn echt hele slimme zetten in de tekst. Ja. Dat komt goed over.
1: Ja, 17 mei, dan is de première. Ja. Wat organiseren jullie daaromheen?
0: Nou, je hebt natuurlijk een aantal bekende Nederlanders die je uitnodigt, hè, die komen. Je moet natuurlijk alle pers daar zien te krijgen, want je wilt ook landelijk aandacht krijgen. Want dit is een niveau van wat gewoon voor heel Nederland top is. Maar het is wel Limburg. Nou ja, daar kan ik niet goed mee dealen. Daar kan ik niet tegen. Zoveel kwaliteit, dat moet ook landelijk bekend zijn. Nou, dat proberen we. We krijgen van een aantal grote media al aandacht. En we hebben natuurlijk de mis van de KRO. 'S Ochtends voor de voorstelling is er een live uitvoering van de mis in de Doolhof. Zo probeer je het voor de bühne landelijk te krijgen. En we hebben natuurlijk aansluitend de kop is eraf met de acteurs, met onze hele cast. En alle vrijwilligers, want dat zijn natuurlijk enorm veel mensen. En we hebben natuurlijk onze sponsoren en zo. Dus er is ook nog een VIP-borrel na de voorstelling.
1: Ja. Is er iemand van het Koninklijk Huis bij de première?
0: Nee. Die zitten de week daarop, zitten die in Midden-Limburg. En ja, dat was al geregeld. Dus dan, zo gaat dat. Dat is heel erg jammer. Ja. Wie weet of we ze kunnen verleiden om normaal een keer door de rest van de zomer een keer te komen. Ja. Maar dat had wel ontzettend fijn geweest. Maar ja, zeg, al de week daarop zitten ze in Midden-Limburg.
1: Ja, dus, dat is nog geen toezegging om later bij aanwezig te zijn. Nee. Hoe gaan we met de kaartverkoop?
0: Mensen zijn afwachtend, maar dat horen we van de Maaspoort doet de boekingen. Maaspoort zegt ook mensen boeken de laatste, eigenlijk sinds corona, altijd op het laatste moment. Dus daarom is ook die mond-tot-mond reclame ongelooflijk belangrijk, dat mensen ook laten

0: te blijken hoe mooi ze het hebben gevonden. Mocht er iemand zijn die het niet mooi heeft gevonden, ja, dan horen we dat ook graag. Want we willen graag het gesprek aan. En dat zie je ook gebeuren nu, hè, mensen met een sterk religieuze achtergrond, die nu al bepaalde meningen hebben over het stuk, terwijl ze het nog niet ervaren hebben. Dus we zeggen ook tegen de mensen, kom nou eens gewoon. En dan horen we aansluitend, gaan we heel graag met je in gesprek. Want het blijft natuurlijk in oorsprong een Bijbels verhaal. En wij hebben daar een versie voor gekozen die relevant is voor nu. Zonder de boodschappen die in dat lijdensverhaal zitten te verloochenen. Kijk, dat we Petrus in de voorstelling hebben die de boel verloochent, dat weten we, maar dat hoort bij het verhaal. Maar wij zelf natuurlijk niet. Het gaat om de essentie van dat verhaal, die respecteren we. En er is een nieuwe vorm aan aangegeven.
1: Ja, meningen vooraf, die zijn er altijd. Kom mag kijken ook, en ventileer dan je mening en vertel het verhaal.
0: Als die mening uit betrokkenheid voorkomt, heel graag. Ja. Heel graag horen we die. En ik weet zeker dat als mensen komen, het feit dat de bisschop komt, geeft in ieder geval toch enige goedkeuring. De bisschop heeft een hele duidelijke mening over een bepaald aantal theologische keuzes die we gemaakt hebben. Maar hij komt, ja. Hij doet de mis.
1: Hartstikke mooi.
0: Dus dat draagvlak, en die gesprekken zijn op gang, ook met pastoors die heel traditioneel zijn. Dat komt ook goed ook.
1: 17 mei de première. Ja. Hoeveel zondagen op een rij?
0: 30.
1: 30 zondagen, dus tot september.
0: 30 voorstellingen moet ik zeggen.
1: 30 voorstellingen.
0: 30 voorstellingen, 15 zondagen.
1: 15 zondagen, ja. Fijn. Ik wens jou heel veel succes voor jou en je team. En over een paar weken, maanden, dan spreken we elkaar even.
0: Heel graag.
1: Kijken hoe dan de vlag erbij
0: hangt. Heel graag.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
0: Vitamine Venlo.
1: Vitamine Venlo.
0: Alleen voor Vitamine Ruud, kom ik door Ruud.

0: laatste liedje. Lex en Chantal. 11:45 bij Omroep Venlo. In Venlo zijn afgelopen jaar, even wat cijfers weer, ruim 6000 misdrijven geregistreerd. 235 daarvan waren drugs gerelateerd. Hoewel het aantal drugsmisdrijven fors is gestegen, bleef het totaal aantal misdrijven in Venlo redelijk stabiel. De grootste stijging is dus te zien in drugsmisdrijven. Het aantal diefstallen en woninginbraken bleef de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. In 2025 werden bijna 150 inbraakgerelateerde misdrijven geregistreerd. Tegenover net ietsje meer in 2025. Gelukkig wel de cijfers over straatroven. Die daalden de afgelopen jaren. Dus dat zijn wel wat positieve ontwikkelingen te zien. Goed, Little Steven, die komt eraan.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Christel in Vitamine Venlo en Circles. Wist jij, Thijs, dat Christel die heeft ooit eens een jinglepakket ingezongen van hier, okay. Ons.
1: Wanneer was dat?
0: Ja, dat is volgens mij toch een aantal jaren geleden. Dat... Minder dan 10 jaar. Maar in elk geval, daar was ik toen bij. Dat was wel heel erg grappig om dat te zien, hoe dat gaat. Dat zingen zo. Ik vind dat überhaupt wel heel knap als mensen dat kunnen.
1: Precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Deze liedjes, je hoort het ook niet heel vaak meer. Maar dat is wel catchy.
0: Ze is volgens mij tegenwoordig yoga-lerares of zoiets. Zij van jingles naar de yoga. Het is een kleine stap.
1: Precies.
0: Zou ik zeggen. Goedemorgen!
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed, goed.
0: Ja, met jou ook. Lekker weer.
1: Het is heerlijk weer, ja. Nu wel.
0: Ja, maar het doet wel wat, hoor. Ik was daar wel blijig van. Nee, mijn gaat ook goed, gelukkig.
1: Ja? Dus marathon verteerd en zo.
0: Ja, schei uit, man, echt. Ja, ik heb spieren gevoeld waarvan ik niet meer helemaal me herinnerde dat ik ze had.
1: Maar je liep weer gewoon hier op de gang, zag ik net. Dus dat,
0: Ja. Fluitend als altijd. Goed, vanavond 17:30, niet in Scoopplein.
1: Zeker, ja. Ja, goed. Je had hier net al een staal uitgebreid te gast. En,
0: iets met gras?
1: Daar kunnen we wel over hebben. Ja, dat, goed. We hebben niet Edmond aan tafel vanavond, maar wel Jezus aan tafel. We hebben Judas aan tafel. We hebben ook Michel Sluismans, de regisseur, aan tafel. En Jos Theeuwen, de voorzitter van de Passiespelen. Dus met die vier mensen gaan wij inderdaad vooruitkijken naar die première van volgende week zondag.
0: Ja, Koninklijk Huis is niet van de partij.
1: Nee.
0: Edmond al ontfutseld.
1: Ja.
0: Zegt hij nu, hè?
1: Ja, nee.
0: Je weet het nooit, hè?
1: Je weet het nooit. Volgens mij mag hij het ook nog gewoon nog niet zeggen.
0: Ja,
1: je weet het niet.
0: Je weet het niet, nee.
1: Want en als het niet bij de première is, kan het ook natuurlijk altijd nog bij de afsluiting of zo. Dus je weet het niet.
0: Nee, maar goed, het zou wel mooi zijn als je ook wat oranje aandacht erop kunt vestigen. Want volgens mij is het wel een redelijke traditie dat
1: zijn wel vaker geweest, geloof ik. Ik weet niet precies of het echt traditie is dat standaard is, hoor. Maar
0: nee, okay.
1: dus wel gebeurd natuurlijk. Ja.
0: Ik heb ooit een fragment gezien. Beatrix, die was toen zij nog koningin, of volgens mij koningin nog was, ook te gast. En volgens mij daarna werd zij rondgeleid tussen ook de figuranten. Mm-hmm. Wat speelt u? Oh, het volk?
1: Het volk. Ja, het volk. Dat had ik er nu over.
0: Ja, het volk doet ook mee, mensen.
1: Ja, precies. Ja, het is toch mooi dat het volk ook een grote rol heeft. Ja, dat was voor zij de vorige keer inderdaad heel nadrukkelijk zo. Nu ook weer heel veel vernieuwing, dus daar is genoeg over te vertellen natuurlijk. En we gaan het aan de vooravond van Moederdag hebben over het moederschap. Nieuwe Moeders is een boek van Chrissy Villa dat beschrijft over hoe dat moederschap er anno 2026 uitziet. En je hoort ook wel dat het is niet meer zo dat moeders hoeven te doen alsof het alleen maar roze wolken zijn waar ze op drijven. Dus er zitten natuurlijk allerlei kanten aan. En daar mag je open en eerlijk over zijn. Hoewel je dan op social media ook alweer het risico hebt om gemomshamed te worden. Of allemaal dat soort dingen. Dus er komen nogal wat dingen bij kijken om dat moederschap zo perfect mogelijk uit te voeren. En hoe ga je daarmee om? En hoe ziet dat eruit? Daar gaan de nieuwe moeders over. Chrissy Villa is dus de schrijfster, zij is de gast. En Rojana Kogeldans is een van de mensen die in dat boek ook geportretteerd worden. Mede-auteur, zou je kunnen zeggen. Die is daarbij. En dan hebben we ook nog Carine Vaassen, die schreef ook een boek. Weer in een iets ander boek, namelijk het boek Dat zou mijn moeder nooit doen. En zij zit inmiddels in een levensfase dat de kinderen zijn uitgevlogen. En hoe wat dat dan juist met je doet? Een beetje dat lege nest-syndroom.
0: Ja.
1: Dus dat is een paar stadiums verder, maar dat
0: komt aan bod. Ja, je durft als vader gewoon niet meer te zeggen dat je een nacht slecht geslapen hebt. En dat je ook het een en ander moet doen.
1: Ik zie ook wel wat van die dingen op Instagram voorbij komen. En dan zeggen ze. En misschien is dat gedeeltelijk ook wel waar. Hè? Dat als moeder komt, wordt er van alles van je verwacht. En als vader krijg je al een schouderklopje als je een keer ook bijdraagt. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Want wij spraken gisteren ook al een psycholoog. Die is vanavond ook in die uitzending te zien. Die zegt, eigenlijk wordt er van vaders net zoveel verschillende dingen allemaal verwacht. Misschien niet helemaal dezelfde dingen, maar wel wordt er ook, is het ook en wordt er ook verwacht dat je carrière maakt en dat je financieel succesvol bent en dat je nog een groot sociaal leven hebt en dat je een actieve rol pakt in dat gezin en ook bijdraagt in de huishouding en zo. Ja. Dus dat zal misschien ook wel zo zijn, maar ik denk dat ik kan me wel voorstellen dat bij moeders misschien ook naar elkaar toe misschien dat is wel de lat wel heel erg hoog ligt. Ook.
0: Het is een onderwerp misschien en ook wat je met elkaar als vrouw makkelijker met elkaar deelt, omdat je ook gewoon dezelfde zeg maar qua zwangerschap het hele proces hebt doorlopen. Weet ik niet, maar ik vind ook wel het tegengeluid van mannen. Wij hebben het ook niet altijd even makkelijk. Thijs.
1: Dat is voor een andere uitzending, Ruud, denk ik.
0: Ja, goed, fijn. Wie presenteert het vanavond?
1: Harry Lucas.
0: Hartstikke. Hebben we ook nog muziek? Of is
1: nee,
0: dat,
1: geen muziek vandaag.
0: De vrouwen maken de muziek.
1: Jij mag de muziek nu maken.
0: Ik heb de nieuwe van de Stones. Wat vind je daarvan?
1: Ik heb hem nog niet gehoord.

0: in hun beste jaren, echt waar. 80 plus allemaal en still going strong. De nieuwe van de Rolling Stones, Indie Stars. Zo, pas een slot voor deze editie van Vitamine Venlo. Ik zeg heel goed weekend en graag tot volgende week.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
4: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
5: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei... in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
8: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
10: Vallen echte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: 9 op de 10 inwoners van de gemeente Venlo maken zich zorgen over de situatie op de wereld. Bijna de helft van de Venlonaren voelt de invloed van de oorlog in het Midden-Oosten in de portemonnee. Dat blijkt uit de resultaten van het Dit is Venlo opiniepanel. In totaal lieten 981 respondenten zich uit over de invloed van de huidige onrust op de wereld. Ga voor een overzicht van alle resultaten naar onze site of app. Online spreken steeds meer vrouwen zich uit over opvoeden. Over wat wel en niet hoort, hoe je je als moeder zou moeten gedragen en voelen, en waarom je je soms helemaal niet zo voelt. Waar moeders zich eerlijk uitspreken, ontstaan ook discussies. De zogenoemde moedermafia en momshaming. Vanavond in de Denskoplijn een gesprek over het moederschap. Kunst, muziek en cultuur vanavond in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. Het is namelijk de Museumnacht Venlo. Allerlei disciplines komen aan bod. Er zijn DJ's, dans, performances, workshops en meer. Na het programma in de Venlose Musea is er een afterparty in Grenswerk. En de tweede lading namen van het Zomerparkfeest is bekendgemaakt en laat een breed programma zien. Van metal en noise rock tot ska-punk, elektronische projecten en DJ-sets van lokaal talent. Tussen de acts staan onder meer Battlesnake, Emiran X en Fairy Jungle. Zomerparkfeest is dit jaar van 13 tot en met 16 augustus.
0: Het weer.
2: Het is een droge en zonnige lentedag. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

dip trip, fantasia.

0: is Mie op Umro Venlo.
1: Hey, dit is Tim van de Herfstadenband en we hebben recent onze nieuwste single Moeie Mins uitgebracht. Noten huren op Umro Venlo.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
4: Kamertuin, terrassen, balkon, plantencentrum Velden.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden porno-site Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen op Zoom-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
2: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
2: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij planten.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: 9 op de 10 inwoners van de gemeente Venlo maken zich zorgen over de situatie op de wereld. Bijna de helft van de Venlonaren voelt de invloed van de oorlog in het Midden-Oosten en de portemonnee. Dat blijkt uit de resultaten van het Dit is Venlo opiniepanel. In totaal lieten 981 respondenten zich uit over de invloed van de huidige onrust op de wereld. Ga voor een overzicht van alle resultaten naar onze site of app. Online spreken steeds meer vrouwen zich uit over opvoeden. Over wat wel en niet hoort, hoe je je als moeder zou moeten gedragen en voelen en waarom je je soms helemaal niet zo voelt. Waar moeders zich eerlijk uitspreken, ontstaan ook discussies. De zogenoemde moedermafia en momshaming. Vanavond in de Denskoplijn een gesprek over het moederschap. Kunst, muziek en cultuur vanavond in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. Het is namelijk de Museumnacht Venlo. Allerlei disciplines komen aan bod. Er zijn DJ's, dans, performances, workshops en meer. Na het programma in de Venlose Musea is er een afterparty in Grenswerk. En de tweede lading namen van het Zomerparkfeest is bekendgemaakt en laat een breed programma zien. Van metal en noise rock tot ska-punk, elektronische projecten en DJ-sets van lokaal talent. Tussen de acts staan onder meer Battlesnake, Emiran X en Fairy Jungle. Zomerparkfeest is dit jaar van 13 tot en met 16 augustus.
0: Het weer.
2: Het is een droge en zonnige lentedag. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A27 Breda richting Gorinchem bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Een kwartier op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Merkendam. Op de A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier vertraging. En tussen Geelserij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil ze zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel staat 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moerengestel en Tilburg Centrum West. Op de A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging bij Waspik. En een kwartier op de A76 Geleen-Aken. Dus een knoop het Kundeberg aan de Duitse grens, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks vers de heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
4: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey, dit is Tim van de Herfstane Band en we hebben recent onze nieuwste single Moeie Mens uitgebracht. Noten huren op Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: 9 op de 10 inwoners van de gemeente Venlo maken zich zorgen over de situatie op de wereld. Bijna de helft van de Venlonaren voelt de invloed van de oorlog in het Midden-Oosten en de portemonnee. Dat blijkt uit de resultaten van het Dit is Venlo opiniepanel. In totaal lieten 981 respondenten zich uit over de invloed van de huidige onrust op de wereld. Ga voor een overzicht van alle resultaten naar onze site of app. Online spreken steeds meer vrouwen zich uit over opvoeden. Over wat wel en niet hoort, hoe je je als moeder zou moeten gedragen en voelen en waarom je je soms helemaal niet zo voelt. Waar moeders zich eerlijk uitspreken, ontstaan ook discussies. De zogenoemde moedermafia en momshaming. Vanavond in de Denskoopplein een gesprek over het moederschap. Kunst, muziek en cultuur vanavond in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. Het is namelijk de Museumnacht Venlo. Allerlei disciplines komen aan bod. Er zijn DJ's, dans, performances, workshops en meer. Na het programma en de Venlose Musea is er een afterparty in Grenswerk. En de tweede lading namen van het Zomerparkfeest is bekendgemaakt en laat een breed programma zien. Van metal en noise rock tot ska-punk, elektronische projecten en DJ-sets van lokaal talent. Tussen de acts staan onder meer Battlesnake, Emiran X en Fairy Jungle. Zomerparkfeest is dit jaar van 13 tot en met 16 augustus. Het is een droge en zonnige lentedag. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op 40 minuten extra reistijd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. De rechte rijstrook is dicht, kost je een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Het verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het heel erg druk in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Nikkels-Gestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten. En 5 minuten op de A50 Os-Eindhoven bij Uden Centrum door een spoedreparatie. Daar is de oprit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het sticht op is als iemand anders het zelf nimmer kan.
8: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: 9 op de 10 inwoners van de gemeente Venlo maken zich zorgen over de situatie op de wereld. Bijna de helft van de Venlonaren voelt de invloed van de oorlog in het Midden-Oosten in de portemonnee. Dat blijkt uit de resultaten van het Dit is Venlo opiniepanel. In totaal lieten 981 respondenten zich uit over de invloed van de huidige onrust op de wereld. Ga voor een overzicht van alle resultaten naar onze site of app. Online spreken steeds meer vrouwen zich uit over opvoeden. Over wat wel en niet hoort, hoe je je als moeder zou moeten gedragen en voelen, en waarom je je soms helemaal niet zo voelt. Waar moeders zich eerlijk uitspreken, ontstaan ook discussies. De zogenoemde moedermafia en momshaming. Vanavond in de Denskoplijn een gesprek over het moederschap. Kunst, muziek en cultuur vanavond in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. Het is namelijk de Museumnacht Venlo. Allerlei disciplines komen aan bod. Er zijn DJ's, dans, performances, workshops en meer. Na het programma in de Venlose Musea is er een afterparty in Grenswerk. En de tweede lading namen van het Zomerparkfeest is bekendgemaakt en laat een breed programma zien. Van metal en noise rock tot ska-punk, elektronische projecten en DJ-sets van lokaal talent. Tussen de acts staan onder meer Battlesnake, Emiran X en Fairy Jungle. Zomerparkfeest is dit jaar van 13 tot en met 16 augustus. Het is een droge en zonnige lentedag. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je...

0: meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de verdraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Berkendam, ook 20 minuten verdraging. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: En toen was het lente in Limburg. Over de weien lichte waas.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei... in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie zonder Kamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie zonder Kamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
2: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoud. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
4: Kamertuin, terrassen, balkon, plantencentrum Velden.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
9: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzich, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda veroorzaakt een ongeluk bij Werkendam. Een lange file vanaf Hagestein kost je ongeveer 50 minuten. Bij Werkendam zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knaalpunt Bankhoef. Er staat 10 minuten in de file. De A50 Os-Eindhoven die is even helemaal dicht bij Son en Breugel door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 10 minuten. En op de N2 Eindhoven-Maastricht, de randweg van Eindhoven is dat, bij knooppunt De Hocht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De klassieke.

0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Nie op Omroep Venlo.
1: Hey, dit is Tim van de Herfstane Band. We brachten recent onze nieuwste single Moeie Mens uit. Voor ons een persoonlijk verhaal, maar hopelijk met een boodschap die ook allemaal kracht kan geven. Laat de herinneringen verder leven en geniet van Moeie Mens. Nu ook op Omroep Venlo.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnand. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
10: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huis en Haar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huis en Haar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7, morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file in het zuiden van het land. Je hebt vooral veel oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er staan nog ruim 20 minuten in de file. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Meersen ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp, een kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda...

0: Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 25 minuten door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Maden. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klas

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
8: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling.

0: mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knap het Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Is Omroep Venlo.
3: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio. Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: niet heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Nie op Omroep Venlo.
3: Hey, dit is Tim van de Herfstvader Band. Wij brachten recent onze nieuwste single Moeie Mins uit. Voor ons een persoonlijk verhaal, maar hopelijk met een boodschap die iedereen kracht kan geven. Laat de herinneringen verder leven en geniet van Moeie Mins. Nu ook op Omroep Venlo.
2: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: maakt het heel dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey, dit is Tim van de Herfst aan de Band. Wij brachten recent onze nieuwste single Moeie Mins uit. Voor ons een persoonlijk verhaal, maar hopelijk met een boodschap die iedereen kracht kan geven. Laat de herinneringen verder leven en geniet van Moeie Mins. Nu ook op Omroep Venlo.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.2.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Talk about.
1: Altijd even dig.
2: Omroep Venlo.
1: Dit is Mie op Omroep Venlo.
3: Hey, dit is Tim van de Herfstaande Band. Wij brachten recent onze nieuwste single Moeie Mins uit. Voor ons een persoonlijk verhaal, maar hopelijk met een boodschap die iedereen kracht kan geven. Laat de herinneringen verder leven en geniet van Moeie Mins. Nu ook op Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: En toen was het lente in Limburg. Over de weien lichte waas.

Zoekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.